0: Kiza asi huti. Dese zige asi da huti. Hani da huti po zuila. Labi ayi to nemu ayi to si eto sofia. Anya ayi to tisan an ukhya zawoba. Ate ha ayi hotu tsuata nile hadi ukhya zadi sadzadi na tsahundi di etse ma ayi naitse ade naitse atsadi na tsadi naitse ade ade de hadi Nela, sindelivi zetse. Mesin, hata, wukete hata tsisi zade, hata tseza. Hata tseza de, akula, hata zema, hase mese hodo azo, ame mesin izi zade, siasa desi. Oh, Hani, da kwese goji se gishe hato jini zu wuzi etla ye asi etla gehe te si huj isi gehe ingihe zi in da si ge zi zi go muda ni e wu gehe go muda ni na gili huj i huwa da zi da di zi ge These are all that quit thinking it in the hurt. Good here, good, good, sir. I say, Willie, it's a hard ass in a gay leak against me. Listen, honey, gatti. Do you hear, sinner? Are you honey here? After my hitches, letter. On tase tunji unta na sila ne hani he ho a geta tunga dia to det na ki ki gata da ho a geta tunga hani ha go a koka unte ne zi hen
1: ni zi o ana
0: ayu si zi si in kunda tun se ka In kun la ti eta ha si ke ti hu de sa te a lo. Sin te si ni la du si la. E yi he u le. Ha la si sa hu la sa hu la. Wa ge la di se a si un ti i sa tra ge la a ga la i ta. Ha ni sin te u le. Ha ni. Ha ta u e te le ta. Ik kon dat zeker goed doen. Ik had haar niet zin zie gezien. Kwijt in gezin zie je dat. Maar ja, daar zie je dat. Haar niet zo. Ik had haar niet gezien. Had haar alles gezien.
1: Dat was het zo.
2: Besok gezien aan dat we leen hadden. Bernadette naast en nee. We gaan die zien. Leeg dat. Waar komen we?